0: 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 088 45 35 503.
0: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuur Centraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribbenwieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis. Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplusswolle.nl of bel
3: 038-45-35-503. Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
7: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
8: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
9: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse wijk Kamperpoort zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland aan de Meeuwenlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld. Het plan gaat uit van ongeveer 530 woningen, maar in een alternatieve variant kunnen er circa 552 woningen komen. Naast de woningen komt er ook veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo wordt de parkzone meer aaneengesloten en komt er ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven. De gemeenteraad moet nog kiezen tussen de twee varianten. De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpakken uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident. Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke, van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand, van 10 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse wijk Kamperpoort zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland aan de Meeuwenlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld. Het plan gaat uit van ongeveer 530 woningen, maar in een alternatieve variant kunnen er circa 552 woningen komen. Naast de woningen komt er ook veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo wordt de parkzone meer aaneengesloten en komt er ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven. De gemeenteraad moet nog kiezen tussen de twee varianten. Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke, van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand, van 22:00 tot 1:00 PM. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.
2: C'est la vie, she sang to me, je me rappelle, j'étais petit, I was just a little

mission of the group.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuurcentraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribbenwieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis. De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpakken uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident. Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1 Zwolle.nl

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Kanalen Eiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte mabbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
9: Dit is een fris en fruitig radiouur. Terwijl het een herhaling is van...
10: Confetti.
11: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
12: Confetti.
13: Confetti.
14: Ah, ja.
0: Mijn bezoek aan de Moulin Rouge inspireerde ons tot een bijzondere confetti. Terwijl onze bezoekers en vaste luisteraars vertrouwd beginnen te raken met de sfeer, de muziek en de vaste rubriek over tweedehands boeken, vintage vinyl en het meeste werk uit kunst en cultuur, hebben barman Enrico en ik besloten op deze keer een aangepast Grand Café te presenteren. Met de inspiratie van het fonkelende Parijs uit de Belle Époque, oftewel het mooie tijdperk dat ongeveer in 1890 begint en eindigt met de Eerste Wereldoorlog tussen 1914 en 1918.
11: Confetti.
12: Confetti!
11: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en cultuur.
12: Confetti!
11: Met Erik Pol.
0: En toen in de Eerste Wereldoorlog de wapens eenmaal kletterden, gingen de mensen met terugwerkende kracht begrijpen in welke gouden tijdperk ze eigenlijk hadden geleefd, met bloeiperiodes in de muziek, de beeldende kunst, de literatuur en de architectuur en de opkomst van het variété-theater, waarin de viering van het leven nieuwe vormen aannam. De Belle Époque is een spiegel voor onze tijd. En die pakken we in de 12e aflevering van Grand Café Confetti graag helemaal voor je uit. Met de sfeer van het variété, songs uit de musical en een erotiserende Je t'aime uit Amsterdam. Een gesprek met vrijbuiter kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk en een kraakplaat van The Doors uit Deventer.
10: Confetti!
0: Dit wordt een hele bijzondere confetti. Welkom in ons Grand Café en tegelijk heten we je welkom in de Parijse wereld van het topvariété uit de Moulin Rouge. Het theater bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en komt eigenlijk weer helemaal opnieuw tot leven in de moderniteit van de 21ste eeuw, dankzij niet alleen de speelfilm, maar misschien nog wel meer dankzij de musical die op de film werd gebaseerd en alweer bijna 2 jaar draait in het Beatrix Theater in Utrecht. Proef alvast de sfeer in de zaal voor de voorstelling begint, terwijl ondertussen de muziek al loopt en de dansers al wulps bewegen. Ik had het voorrecht daar op een zondagmiddag op rij 8 helemaal meegenomen te worden in de sfeer, de muziek, het verhaal en de sensuele opwinding van verleidelijk swingende dames en heren. Die niet schromen zich aan het publiek te tonen in poses die je op de straten of in de theaters van onze Hanzesteden, voor zover mij bekend, niet te zien krijgt.
13: Wat wil je willen drinken? Jullie hebben keuze uit de bierenwijnen sappen en frisdranken.
14: Rode wijn alsjeblieft. Ja.
15: Afgevuld blond. Gewoon, ja.
16: En groen spaarblauw.
13: Zitten jullie straks in de pauze in onze stage entertainment lounge? Het is daar achter de trap omhoog. Links omloopt er zo daar binnen en dan staan we dus daar voor jullie klaar.
16: Top, dankjewel.
0: Tegelijk wordt het allemaal ontzettend smakelijk en met veel gevoel voor kwaliteit en esthetiek opgevoerd. Schitterende decors, een fantastisch ensemble met een prachtige band dat op het allerhoogste muzikale niveau de muziek, de performances, de arrangementen presenteert.
15: Even kijken wie er spelen vandaag. Alle muzici.
16: Ja.
15: Marco Braam, Jetske Iedema, Harmen Leuring, Jack Heitzer, Marijn Lichtman, Koen van Velzen, Oscar Cordero, Satine, Tessa Zunneva,
16: Wim van den Driessen,
15: Christian Martijn bekende, Noords, ja. Zittler, Wim van den Driessen, Lautrec, Marlon, David, Henri, Hertog.
16: Oh jammer, Wint is ook, jij had ook graag Carlo willen zien, ja.
15: Ja, maar we gaan voor Moulin Rouge, hè? Koop niet voor Carlo, hè?
0: Barman Enrico had me toevertrouwd dat hij ons Grand Café wel eens wilde omtoveren in een zwol, spectaculair en vuurrood gekleurd variété-theater van de allerbeste soort. Die charmante en iets wat stoute droom gaan we vandaag leven in Grand Café Confetti. En daarom heten we u, dames en heren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, met alle soorten van genoegen. Met heel ons hart, al onze charmes en in een opperbeste stemming. Meer dan welkom in de Moulin Rouge versie van ons eigen Grand Café Confetti.

0: Roes is het thuis van de Bohemian. De rusteloze reiziger die met de grondtoon van een wild verlangen zich alleen thuis voelt in het feest van de vrolijkheid, vrijheid, waarheid en schoonheid. Die de revue, het theater en de ongepolijste amoureuze liefdesavonturen kunnen bieden. En die uiteindelijk in zichzelf en in de mensen om hem of haar heen de grootste bevrediging van een gevuld leven vindt. In het leven zelf dus. Op de leestafel van ons Grand Café heeft barman Enrico voor deze aflevering niet voor niets een klein tweedehands boekje gelegd van de Franse filosoof Jean-Paul Sartre uit de vorige eeuw, die de filosofie uit de leeszalen van de universiteiten en de bibliotheken van de kloosters heeft bevrijd. En met sprankelende teksten en stoutmoedige gedachten op het podium heeft gezet tussen het drinkende, vrijende, lezende, lachende, scheldende en filosoferende volk van de Parijse cafés in het Montmartre in het midden van de 20e eeuw. Sartre is in de filosofie een echte bohemian die nergens wil schuilen in de veiligheid van een dogma of in de verleiding van een bovennatuurlijke kracht die ons tot in lengte van dagen zou kunnen beschermen tegen de lotgevallen van het grillige leven dat wij, mensen, nu eenmaal moeten leiden. In de kracht van het leven zelf zit de energie van een betekenisvol bestaan. Kleine boekje van zijn hand, hier op de leestafel in het café, waar zijn filosofie eigenlijk ook thuis hoort dus. Dat zit vol met ezelsoren en verfrommelde post-it briefjes, omdat Enrico zich in deze filosofie van het vrije leven helemaal thuis voelt. Niet voor niets weten we sinds vorige week dat de lijfspreuk van Grand Café Confetti luidt: wacht niet op confetti, maak er zelf dus wat van. En daar past het motto van de week helemaal bij. Die heeft Enrico gevonden in dat kleine boekje met als titel Over het existentialisme. Er ligt een dikke pil naast, de biografie van Sartre. En Enrico vertelde me dat hij ze allebei heeft gevonden in de boekenkraam van Hattem. Achter de bar heeft hij het motto op het schoolbord gezet. Met vette letters staat er: de mens is gedoemd tot vrijheid. En daar heeft hij voor de gelegenheid een zee van rode hartjes omheen getekend. Precies zoals Ellen ten Damme dat heeft gedaan op de binnenkant van de langspeelplaats Paris. Met haar concert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 2017. En die LP heeft ze speciaal voor ons Grand Café gesigneerd en versierd met rode getekende confettihartjes. Want het leven moeten we omarmen. We kunnen niet anders. Zoals ook het leven ons omarmt. We zijn vrij, laat ten Damme zien. Zoals ook Jean-Paul Sartre dat in zijn filosofie van de existentie van het vrije bestaan heeft beschreven. We moeten elkaar en het leven de liefde verklaren. Wacht niet tot iemand anders de confetti gaat strooien. Laten we daarom hier in het café of thuis of op kantoor, maar ja, waarom niet? Of gewoon op straat of op de markt in Hattem. Of in Kampen, of in Zwolle, of in Deventer. Laten we daar gewoon lekker meekreunen. Met Ellen ten Damme's ironische verleiding om in elkaars armen en met de hete adem op elkaars wangen te voelen wat het is om, opgezweept door het ritme van de bolero, te vallen voor het vrije leven van de bohemier. Die voordoet hoe de vrijheid geleefd kan worden. Hoe een vrij en ongebonden leven eruit ziet. Laten we daarom voor de gelegenheid de liefde voor het leven uit volle borst mee hijgen met Ellen ten Damme in de rol van Parijse variété-artiest. Die van een volgepakt concertgebouw een amoureuze Moulin Rouge maakt. En in een duet van publiek en charmeur zich helemaal laat gaan in deze geile dans. Op de zwoelijke dans van Je t'aime, moi non plus.
1: Je t'aime. Maar ik heb jullie nodig, want dit is eigenlijk een duet. van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ik wil graag dat jullie meedoen. Het is heel gemakkelijk hoor, ik zal het één keer voordoen. Let goed op. En heb je hem? Nog één keer voordoen. Met z'n allen. Ja, ook daar, hè, achter. 1, 2, 3 en ja, lekker. Supergeil. Je veux, je veux dat je vient. Entre tes reins, je vais et je viens. Entre tes reins,

0: Ellen te Damme en het Amsterdamse theaterpubliek dat zich helemaal laat meeslepen in de verleiding van Je t'aime moi non plus. Een ode aan de bohemien, de vrijbuiter, die zich niet precies aan de regels wil houden en ook niet zich wil afzonderen als de kluizenaar. In Grand Café Confetti zijn kluizenaars, ploeteraars, levensgenieters, ambtenaren, ondernemers, vaders, moeders, dichters, schrijvers, senioren en kinderen van alle leeftijden ons even lief. Het is daarom een grote eer om aan ons hooggeëerd publiek een meesterschrijver te mogen voorstellen. Geliefd bij volwassenen en bij kinderen. De met vele prijzen gelauwerde Zwolse kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk. We heten deze Hollandse vrijbuiter en jongleur van het spannende woord. Welkom aan onze leestafel in de rubriek Een Meesterwerk. Waar de song Stella by Starlight uit de saxofoon van Stan Getz ons al meeneemt in een kinderlijk volwassen fantasiewereld.
1: Een meesterwerk.
0: In de rubriek Een Meesterwerk spreken we met Pieter Koolwijk, een van de beste jeugdboekenschrijvers van ons land. In mei ontving de 51-jarige schrijver de Kinderjuryprijs voor Een Rugzak Vol, die ook hier voor me op de leestafel ligt. Hartelijk welkom in Grand Café Confetti, Pieter.
2: Hi, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Jij groeide op in Gouda en Zwammerdam, woont nu in Zwolle en schrijft daar in een werkkamer tussen de kinderboeken en fantasyboeken de verhalen voor kinderen. Nu heb ik een hele simpele vraag om mee te beginnen. Heb je nou echt zo'n schrijvershuis of een gemiddeld rijtjeshuis?
2: Poem, wat is een schrijvershuis? Ik heb denk ik een heel oud huisje uit 1930 in Zwolle. Met een heel mooi klein schrijverskamertje, inderdaad, zoals je al omschreef. Ja, en voor de rest is het wel een beetje gewoon een rijtjeshuis, zeg maar. Het zou je niet opvallen als je langs liep.
0: Woon je toevallig in Assendorp, of is het?
2: Nou, naast Assendorp, de Pierik.
0: Ah, kijk nou. Ja, en ja, hoe ben jij in Zwolle, mijn geboortestad, beland?
2: Nou ja, dan kan ik zeggen met de auto, maar dat bedoel je niet. Ik kom uit de Randstad en toen mijn dochter 1 jaar was, hadden ze zoiets van, ja, we willen hier weg, we willen toch dat zij anders opgroeit. En toen vonden we een mooi huis in Emmen. Nou, heel ruim opgezet, veel speelgelegenheid en toen zijn we daar naartoe gegaan. Daar heeft ze een fijne jeugd gehad en daar ben ik eigenlijk echt pas gaan schrijven. Als je iets wil of je wil met mensen afspreken, ja, M is wel een uithoek, dus dan spreek je toch vaak in Zwolle af. Dus Zwolle werd altijd een beetje de plek waar ik mensen ontmoette, waar ik de trein pak, weet je. En op een gegeven moment begon ik steeds meer, ja, wel liefde voor die stad te krijgen. Dat ik denk, ik vind het een mooie stad, een leuke stad, niet een grote stad, het ligt veel centraler. Dus dan heb ik uiteindelijk 2 jaar geleden besloten van ja, ik ga in Zwolle wonen.
0: Ja, in 2012, Pieter, kwam jouw eerste boek uit. Daarvoor schreef je al fantasyverhalen voor volwassenen, begreep ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: En inmiddels heb je in de afgelopen 14 jaar per jaar gemiddeld 1 boek gepubliceerd. Soms ben je in 3 maanden klaar en soms doe je er 2 jaar over, begreep
2: precies.
0: Ik al.
2: Ja. Er zijn jaren geweest dat er geen boek was. En waarschijnlijk zijn we dat er dan 2 of zelfs 3 uitkwamen. Zo.
0: En dat deed je dus naast je werk, hè? Want tot eind vorig jaar was je nog als ICT'er in dienst bij de gemeente Emmen. En daarvoor had je ook allerlei andere banen.
2: Ja, maar dat schrijven was wel als ICT'er. Toen ben ik gaan schrijven. En ja, dan is het toch wel fijn als je een steady baan hebt. Waar je weet door de week werken. En dan had ik de avond en de weekenden, ja, die gebruikte ik toch wel vaak om te schrijven.
0: Ja, maar je zou kunnen denken, hè, dat je voor die 14 boeken dus relatief weinig tijd had. En dat je ze misschien had moeten afraffelen of zo. Maar ja, niets is minder waar, Pieter. Want in 2020 won je voor je boek Gozert de Gouden Griffel. Dat is eigenlijk de belangrijkste jeugd.
2: 2021.
0: Oh, 2021, notabene.
2: Het boek kwam in 2020 uit, inderdaad.
0: Ah, right. Ja, in 2021 kreeg je dus de belangrijkste jeugdliteratuurprijs van ons land. En voor je boek Een Rugzak Vol, dat in 2025 uitkwam, kreeg je in mei van dit jaar dus de Kinderjuryprijs in de categorie 10 tot 12 jaar. Dus ja, als je dan alleen maar je boeken afraffelt, dan kom je niet tot dit soort hoogstandjes natuurlijk.
2: Dat denk ik ook niet, nee.
0: Zag je het aankomen, Pieter?
2: Nee, totaal niet. Weet je, ooit kreeg ik voor mijn derde boek Bens Boot een vlag en wimpel. He, dat bestond toen nog. Je hebt de gouden griffel, daaronder de zilver en daaronder vlag en wimpel. Dat was voor mij al dat ik dacht, oh, Oh, dat is wel... Dat had ik al niet verwacht. Dat was een soort aanmoediging van... Hey, maar blijkbaar zit ik dus vlakbij dat soort prijs of zo. Mooi. Nou, toen ik op een gegeven moment voor Gozer de zilveren griffel kreeg... was ik al helemaal onvergeblazen. Dat ik dacht, ik een zilveren griffel. Kijk mij nou eens, wat cool. Dat was al... Dat er dan nog eens goud werd. En nu ook nog eens deze. En dat je dan in een bijzonder rijtje komt... Nee, ik wilde vroeger gewoon een boek in mijn kast hebben staan met mijn naam erop. Dat leek me cool.
3: Nou, dat is je wel gelukt. Dus je
2: ja, dat is wel zelfs, gelukt, ja.
3: Ja, zelfs 14 boeken.
2: Precies, ja.
3: En het is inderdaad bijzonder, Pieter. Want daarmee sta je in een soort van eregalerij van jeugdboekenschrijvers. Met alleen Jan Terlouw, Theo Beckman en Annie M.G. Smit. Die net als jij werden gelauwerd. Hè, met die twee belangrijkste prijzen voor jeugdboeken. Dus daarom wil ik eigenlijk allereerst van jou weten of jij nou zelf vindt dat jij een meesterschrijver bent.
2: Nee. Nee, dat vind ik niet.
3: Waarom
2: nee,
3: niet?
2: Ja, ik denk dat er ook wel dat het een beetje de aard van het beestje is. Dat al vroeger, als ik iets kon, dat ik dacht, ja, maar als ik het kon, dan kan iedereen het of zo. En dat ben ik inmiddels wel achter dat het niet zo is. Maar ja, die andere drie... Dat is uit mijn jeugd of zo. Die plaatste ik op een voetstuk. En daar keek je gewoon tegenop van... Wow, wat Arnie M.G. Smit, wat mij betreft de grootste die we hebben gehad ooit. Dus ja, ik denk wel dat ik een goede schrijver ben inmiddels. Dat durf ik wel te zeggen. En een zeer gewaardeerde schrijver. Maar meesterschrijver, die dat rijtje... Ja, nou misschien moet ik daar nog aan wennen of zo, aan dat idee.
3: Nou, ik zou bijna zeggen, wennen maar aan. Want er is een jury die goed gekeken heeft naar jouw werk. En dat met een kwaliteitsprijs heeft beloond. En ook de... groep voor wie je schrijft, de jonge mensen, die hebben dus nu de kinderjuryprijs in je toegekend. Dus waarom zou je dan jezelf niet ook een meesterschrijver kunnen noemen?
2: Ja, weet ik niet. Dat is... het blijft toch raar of zo? En dat is ook wel een beetje... Dat ik, misschien heb ik dat al in Drenthe geleerd. Hè, daar heb ik 17 jaar gewoond. Hè, doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Blijf maar lekker met je poten op de grond staan of in de klei of wat hebben ze uit steen. Maar ik ben wel heel trots, hè, begrijp me niet. Ik ben ontzettend trots op de boeken die ik maak en op het publiek wat ik heb en de reacties die ik krijg en zo.
3: Goed. Ik zou ook nu wel graag een kijkje willen nemen, niet alleen in je schrijfkamer en je computer, maar ook misschien wel in je hoofd. Want hoe maakt een volwassen man een goed verhaal voor jonge mensen? Laten we eens beginnen bij de beginvraag. Waar begin jij met een verhaal?
2: Vaak is het een gevoel of een emotie. Ik moet ergens van op aangaan. En het zit hem vaak in sferen. En vooral wat ik zeg, emoties. Ik moet ergens een sterk gevoel bij hebben. En dan gebeurt er iets in mijn hoofd. Het feit van een rugzak vol. Dat ik stond te vertellen over mijn boeken. En dat iemand mijn boeken heftig vond. En dat ik zei, dat is niet zo joh. Dat is, en dan probeer ik even heel snel naar een metafoor te zoeken. En zeg ik, weet je, we hebben allemaal een soort onzichtbare rugzak. En die stoppen we vol met onze ervaringen. En die van ons zitten vol als volwassenen. En daarom, wij gaan associëren als we een boek lezen. En dan als wij heftige dingen hebben meegemaakt. Dan voelt zo'n boek heftig. Maar die kinderen hebben helemaal niet zo'n volle rugzak. En dan denk ik eens, en ik zie zo'n beeld voor me. Van een jongetje met een rugzak. Waar allemaal gekke dingen uitsteken. Want dat zijn zijn ervaringen. Nou, dat werden uiteindelijk emoties. Dus zo begint het vaak gewoon.
3: Zo begint zo'n verhaal.
2: Ja, gewoon een beeld wat ik heb.
3: Dat boek dat ligt hier ook op de leestafel. Een rugzak vol. En dan reizen we dus mee met Obi. Die met een rugzak op reis gaat van zijn vaders huis naar dat van zijn moeder. Dat verhaal is dan misschien ook wel geïnspireerd op je eigen scheiding. En de ervaring van je dochter die inmiddels boven 20 is?
2: Gelukkig niet. Gelukkig heb ik met mijn ex altijd goed contact gehad. Ook als het om Nora ging, onze dochter. We zijn niet voor niks gescheiden. We lopen niet de deur plat bij elkaar. Maar wel dat we de scheiding geprobeerd hebben nooit haar probleem ervan te maken. Wil ze liever bij de moeder zijn, dan is ze liever bij de moeder. Liever bij mij, dan is ze daar. Het is voor haar al ingewikkeld genoeg. Alleen, ja, als ik om me heen kijk... is dat lang niet altijd zo. En dan zie ik helaas wel dat de kinderen de dupe van zijn... en dat soms zelfs ruzies via kinderen worden uitgevochten. Hè? Dus in dit geval wil papa niet brengen en hij zegt dat hij niet kan. En mama wil niet halen, dus zij zegt dat het niet kan. En dan krijg je twee van die ouders in een padstelling staan... wat je wel vaker ziet met een scheiding. Maar uiteindelijk moet het kind het oplossen. Die moet dus nu maar met de trein, omdat die ouders zo zijn. Weet je wel? En dat is wel iets wat ik, als ik om me heen kijk, wel zie gebeuren. Dat de kinderen dan de dupe zijn van de scheiding.
3: En wat ik zo mooi vind in dat boek, want ik ben daar gisteren in begonnen, Pieter. Ik heb het nog niet uit, maar ik ben begonnen om het te lezen. En wat ik wel prachtig vind om te zien is dat Obi precies snapt wat papa en mama aan het doen zijn. Hè? En alsof ze dat dan als het ware voor hem willen verbergen. Maar hij begrijpt het gewoon helemaal goed. En daar baalt hij vreselijk van.
2: Ja.
3: Ja, en dan reist hij dus van het ene naar het andere adres. En dan leeft hij tegelijkertijd in een fantasiewereld die volgens volwassenen dan niet zou bestaan, maar voor kinderen echt is. En wat moet jij er nou voor doen om in die fantasiewereld van kinderen te kunnen stappen?
2: Nou ja, dat is het mooie. Dat hoef ik niet veel voor te doen. En ik denk dat ik gewoon een groot kind of zo ben. Dat ik, ik hoor al vaak ook bij van mensen die dan schrijfcursussen volgen, dat ze moeten gaan nadenken over hoe een kind naar iets kijkt. En ik, maar ook een goede vriendin van mij die ook schrijft, zij zegt al, ja, het is eigenlijk hoe wij zelf nog wel ons kind zijn kennen. Weet je, dat is gewoon eigenlijk iets wat we nog eens vaker gebruiken als grapje of als een, nou, hoe ik naar de wereld kunnen kijken. Iets wat we niet los hebben gelaten of zo. Ik kan me nog steeds verbazen over dingen in de wereld en dat ik dat maar raar vind. Ik snap kinderen wat dat betreft, denk ik wel.

0: Dus dat kost me eigenlijk niet zo heel veel moeite. Ik denk dat het voor mij veel ingewikkelder zou zijn om een verhaal voor volwassenen te schrijven.
1: Nou ja, en dat doe je tegelijkertijd ook weer wel. Want als ik dan dat verhaal van Obi lees en in zijn rugzak zitten allemaal fantasiefiguurtjes die beginnen te praten. Wat natuurlijk in de reële wereld dan niet echt kan. Maar je zou kunnen zeggen, dat zijn gewoon de stemmen die we ook als volwassenen in ons hoofd hebben. Die met ons in gesprek zijn over keuzes die we maken of bij belangrijke gebeurtenissen. Schrijf je eigenlijk ook voor volwassenen?
0: Jazeker, ja, ja. Dat begon al wel als kind, of als kind, toen ik mijn dochter vroeger voorlas en ik zelf nog niet schreef, dat ik sommige verhalen maar saai vond. Toen dacht ik, en toen had ik een keer een boek wat ik wel leuk vond ook om voor te lezen. Dat ik toen ik ging schrijven in eerste instantie dacht, ja, er mogen ook wel grappen voor volwassenen in zitten. En ongemerkt ben ik wel, ik schrijf voor kinderen, maar het gaat ook heel veel over ouders van kinderen en over de volwassenen, welke rol die erin hebben. Dus ja, dat volwassenen het ook zo omarmen. Ik heb wel het is gek om te zeggen, maar best wel een grote groep volwassenen die liefhebber zijn van mijn verhalen.

0: En ben jij dus, door het schrijven van jouw verhalen ook zelf anders gaan kijken naar jouw volwassen leven?
1: Zeker, zeker.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Ja, het is voor mij misschien ook een soort verwerken van dingen of die ik heb meegemaakt vroeger. En net zoals in Gozert, een jongetje die niet in de maatschappij past en zijn best doet om in die maatschappij soort of de hele wereld wil hem in dat hokje geduwd hebben. En aan het einde van het verhaal is eigenlijk misschien wel meer de conclusie van ja, maar misschien moeten we als wereld wel anders naar dat soort vrijbuiters kijken. En dat is wat ik dan bij mezelf ook wel merk van ja. Weet je, ja, ik ben wie ik ben en misschien moet ik soms minder proberen daarin te passen en gewoon accepteren dat ik misschien wel iemand ben die kleur geeft of die, tuurlijk heb je aan bepaalde regels te conformeren, maar ja, weet je, je gaat denk wel na over dingen daardoor.
0: Een beetje.
1: En ook, hè, dan gaat het over de scheiding, dan denk je ook na over je eigen scheiding en hoe je daarmee om bent gegaan naar je kind toe en of je dat goed hebt gedaan. Dus ja, het zijn ook wel tijdens het schrijven van die spiegelmomenten of zo.
0: En wil je een antwoord geven op deze vraag? Heb je dat goed gedaan destijds?
1: Ja, ik denk wel dat we het goed gedaan hebben. Tuurlijk hadden we dingen nog anders en nog beter kunnen doen. Dat denk ik wel. Maar ja, als ik ook naar mijn dochter, die 21 is, nu erover heb. En die zegt ook van, het is veel beter sinds we gescheiden zijn. Ik vind het wel veel prettiger. Ja, ik vind het jammer dat de een in Emmen woont en de ander in Zwolle. Dus wat dat er gaat, ze heeft een autootje. En ja, moet ze wel eens reizen van de een naar de ander. Dat is het enige wat ze wel eens jammer vindt. Maar voor de rest, vindt ze het wel prettiger zo.
2: Een meesterwerk.
0: Nou raakt Obi in dat boek met een rugzak vol allemaal dingen kwijt. Raak jij ook steeds dingen kwijt?
1: Ik raak vaak genoeg dingen kwijt, ja.
0: En Obi telt de voordeuren die hij passeert. Zijn nummers ook in jouw leven belangrijk?
1: Ja, valt mee. Maar ik zie het soms wel terug bij mensen. Dat een ding is. Ik heb het wel iets uitvergroot of zo. Je hebt van mensen die wat meer richting het autistisch spectrum leunen. Waarbij getallen ineens heel belangrijk worden. En ik vond dat wel mooi. Omdat hij zijn gevoelens zo ingewikkeld vindt. Vond ik dat wel mooi om daar wat mee te doen. Om hem dat te helpen, erin terug te laten komen. Maar goed, ik heb bijvoorbeeld wel een lievelingsnummer of zo. Weet je wel, ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik heb een lievelingsgetal. Dus ja.
0: Welk getal is dat?
1: 9.
0: Je hebt geen idee waar het vandaan komt?
1: Nou ja, wel een beetje. Hè. Ik vond vroeger als kind de taal van 9 gewoon heel leuk. Want 1 keer 9 is 9, 2 keer 9 is 18. Maar 1 plus 8 is weer 9. En dat is met de hele taal van 9 zo. Hè, als je 2 keer 9 doet, dan of 3 keer 9 krijg je 27. En 2 plus 7 is weer 9. Dat van, ik ben op de 18e jarig. Dus nou, dan kom je ook weer daaruit. En ja, ik ben een voetbalgek. En ik speel in de spits.
0: Ja, precies. Dit komt
1: en dan heb je nummer 9.
0: Ja, en gaan we het een beetje goed doen op de WK? Wat denk je?
1: Nee,
0: helemaal niet. Hè? Nou, laten we snel een andere vraag stellen. Nog eentje dan. Want Obi geeft ook meer geld uit dan hij zich kan veroorloven. Zat jij tot voor kort ook niet in de schulden?
1: Ja, tot voor kort valt mee. In ieder geval sinds Gozert heeft een hoop veranderd. Maar ja, ik heb vroeger inderdaad best wat schulden gehad. Ja,
0: ja, dus in die zin is Obi een verhaal over een kind. Maar heeft het ook een paar kleine autobiografische trekjes.
1: Zeker, maar die hebben ze altijd.
0: Zitten
1: er autobiografische stukjes in. Want ja, je kan het beste maar schrijven over de dingen die je weet en die je kent natuurlijk. Dus dat maakt het sterkst.
0: Nu heb ik op jouw site even gekeken, pieterkoolwijk.nl. Er staat ook een hele lijst van boeken die uitgekomen zijn. En er staat ook één groot vraagteken bij. Dat gaat natuurlijk over het boek waar je nu aan werkt. Waar werk je nu aan?
1: Ja, dat blijft een vraagteken. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik door de gemeente Nijmegen benaderd ben. En die hebben voornamelijk City Marketing. Ieder jaar willen ze dat er een boek wordt uitgebracht in Nederland waar Nijmegen een bepaalde rol in speelt. En tot nu toe zijn dat altijd volwassen schrijvers geweest die volwassenen schrijven. En ja, ik ben daarvoor benaderd om daar de eerste kinderboekenschrijver te zijn die dat mag doen.
0: En wanneer dus komt het uit?
1: Volgend jaar wordt het voor de kinderboekenweek. Dus dat is meer dan een jaar weg nog.
0: In een kinderboekenweek verschijnt er een nieuw boek van Pieter Koolwijk, waarin Nijmegen een belangrijke rol speelt. Is dat het verhaal wat we nu alvast kunnen opstarten?
1: Ja, dat zeker.
0: Nu ligt hier bij mij op tafel ook nog een boek van Splinter Chabot, Confetti Regen. Want dat boek heeft geholpen om de naam aan dit Grand Café te geven, Confetti. En zijn nieuwste boek, Twee Prinsen, ligt hier ook natuurlijk, hè. Nou heb ik op de een of andere manier een associatie met hoe jij praat en hoe jij schrijft en wat ik bij Splinter Chabot aantref. Word jij ook geïnspireerd door bijvoorbeeld Splinter of door andere volwassen schrijvers?
1: Nou, ik lees maar zeer weinig boeken voor volwassenen. Ik denk maar dat er gaat iemand die heel veel kinderliteratuur leest. Ook ja, uit research van als ik dan iets wil doen. Oh, maar dat heeft die en die ook gedaan. Dan wil ik het even lezen om te kijken, maar hoe doet hij dat? Want ik wil wel het een andere draai aangeven of zo. Dus ja, heel af en toe dan ligt er wel eens iets dat ik dan toch lees. En van Splinter, moet ik eerlijk bekennen, heb ik nog niks gelezen. Dus,
0: toch eens doen, zou ik zeggen. Toch eens doen.
1: Ik zal het doen.
0: Ja. En een ander boek hier op tafel is van Cesare Pavese. Een Italiaanse grootheid uit de vorige eeuw. Het zijn zijn dagboek, aantekeningen en brieven. En het heet dan Leven als ambacht. En dat is dan tegelijkertijd mijn laatste vraag aan jou. Vind jij het leven een ambacht?
1: Oeh. Ja, ik vind het vooral heel ingewikkeld af en toe. Dat is het vooral. Een ambacht, poeh. Het zou niet de vergelijking zijn die ik ervan maakte. Ik zou het eerder inderdaad een uitdaging soms noemen.
0: En schrijven? Is schrijven een ambacht?
1: Ja, dat vind ik wel een ambacht, ja.
0: Want wat moet je dan kunnen?
1: Ja, een hele hoop. Ik denk dat je in dit geval, als je fictie schrijft, je zal fantasie moeten hebben. Je zal dat moeten kunnen verwoorden naar een verhaal. Je zal ook met een spanningsopbouw moeten kunnen werken. En je moet ook gewoon, dat is vooral wat ik wel eens mensen wel eens uitleg, die meters moeten maken. Dat zien mensen niet. Dat je soms gewoon een jaar lang aan een boek thuis maar zit te werken. En weer opnieuw begint. En weer dingen omgooit. En weer 30 stappen terug. Het is wel een marathon. Je moet wel uithoudingsvermogen hebben.
0: En dan helpt muziek soms ook een beetje bij. Welke muziek draai jij als je schrijft?
1: Ik luister hardstyle. En dat is vooral om mezelf af te sluiten van de wereld. Want als ik muziek luister die ik gewoon echt voor mijn plezier aanzet in de auto en alles. Ja, dan raak ik afgeleid. Dan krijg ik juist inspiratie. Dan ga ik zitten kijken wanneer die weer eens naar Nederland komen. Of wanneer er weer eens een optreden is. Of de songtekst erbij pakken. Dus ik moet iets hebben waarbij ik niet al af word geleid.
0: Een voorbeeld? Welk nummer zou dat kunnen zijn?
1: Qua dat ik in de auto luister of wat ik schrijf.
0: Om niet bij het schrijven misschien juist.
1: Nee, precies. Nee, dan Arctic Monkeys en 505.
0: Gaan we die draaien, Pieter. Dankjewel voor je komst naar Krankcafé Confetti.
1: Heel graag gedaan.
0: Vergeet het te zeggen, maar toch gefeliciteerd met de prijs die je nu weer gekregen hebt.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja,
0: geniet er ook vooral van, zou ik zeggen.
1: Oh, maar dat doe ik heel erg. Dat doe ik heel erg. Ik ben er ook echt heel trots op.
0: Oké. Okay. Hey Pieter, dankjewel. En laten we gewoon zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Okay. Hey, fijne dag nog, hè?
0: Jij ook.

Dit is Arctic Monkeys met 505. Stop.

0: Gelukte en mislukte liefdes is denk ik toch wel het belangrijkste thema in de muziek. En misschien ook wel in het leven van alle dag. Pieter Koolwijk's verhaal van een rugzak vol begint met een gebroken huwelijk en de heen- en weerreis tussen papa en mama. Opgevolgd door een nummer van de Arctic Monkeys, die ook zingen van een moeilijke, misschien wel mislukte liefde. En voor de kraakplaat gaan we deze keer naar Deventer. En ook daar speelt de liefde een cruciale rol. De liefde voor muziek en schitterend vinyl. En tenslotte ook de connectie tussen mensen in het huis van de liefde. En hoe dat zit, horen we nu in Kraakplaat. En voor de kraakplaat ben ik in Deventer. En praat ik met
1: Jacco Verwater van Platenbeer.
0: Van Platenbeer. Beer of beheer?
1: Beer. Beheer doen we ook, maar het heet Beer.
0: Het heet Beer, ja. En dit is een plek waar vroeger een andere winkel zat. Ja,
1: dat klopt. Het was Varia World. En sinds 2 maanden mijn eigen winkel. En onder de naam Platenbeer.
0: Nou, waarom heb jij de winkel, jouw winkel, de Platenbeer genoemd?
1: Dat is ineens uit de lucht komen vallen. Ik had, ik was heel snel gaan denken voor een naam. Want het ging ineens allemaal heel hard. En nou, de hele tijd liep je erop aan dat het URL niet beschikbaar was. Of bij de KVK was het alweer bezet. En ineens dacht ik, Platenbeer. 1 woord, pek lekker. Ik was positief, iedereen om me heen was positief. Ik denk, nou, dan moeten we dat doen ook.
0: Maar heb je iets met beren?
1: Nee, verder helemaal niks. Het klinkt leuk, toch?
0: Het klinkt zeker leuk, inderdaad, ja. Ja. Dus sinds begin april heb je dit overgenomen van Varia World?
1: Ja, 11 april heb ik de deuren geopend.

0: En waarom kiest hij voor zo'n winkel en voor deze business?
1: Ha, nou, tweedehands vinyl, natuurlijk ook een hobby van mezelf. Anders ga je het niet doen natuurlijk. Nee. Dat, ik kan er zelf in door blijven gaan. En ik wil er ook in door blijven gaan. Steeds meer ontdekken en mooie platen kopen vinden we allemaal leuk. Nou ja, maak van je hobby je werk. En zodoende is mij dat nou gelukt.
0: Nou, heb ik grijs haar en jij niet. Dus jij bent veel jonger dan ik ben. Ik ben groot geworden eigenlijk met vinyl. Ben jij ook groot geworden met vinyl?
1: Ja, een soort van. We hadden wel plaatspelen thuis. En zodoende heb ik ook mijn eerste platen gekocht. Dat was in groep 8 was dat. En van het ene is het andere gekomen. Nou, zijn we hier.
0: En over welk jaar praten we dan, groep 8?
1: Groep 8, dat zal wat, 2012, 13 geweest zijn? Nee, of 14, ik heb geen idee. Daar ergens.
0: Daar ergens, ja. En van welke muziek ben jij gaan houden in de loop van de tijd?
1: Vooral van psychedelisch, de jaren 60. De punk en de wave. Nou, met het mooie weer zit ik toch aan de chansons. Dus van alles. Van allerlei stijlen. Jazz ook nog. De klassiek van tijd tot tijd. Niet heel vaak. Nou, de meeste poprock dingetjes, jaren 50, 60, 70, 80, 90, kunnen er wel in.
0: Hmm. Ja, van alle markten thuis zou je kunnen zeggen. In de winkel, maar ook met je eigen muzieksmaak.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En je hebt ook een nummer klaarstaan wat we gaan draaien nu we dit gesprek voeren. Welk nummer heb jij uitgezocht?
1: The Spy van The Doors.
0: En waarom kies je dat dan?
1: Morrison Hotel vind ik sowieso een van de betere Doors-platen. En heel vaak al geluisterd, maar de laatste tijd was het toch de Spy die het ineens voor mij deed.
0: Nou, weet je wat? We leggen hem op de draaitafel en dan gaan we luisteren.
1: Gaan we doen.
2: Kraakplaat.

ben een spion in het huis van de liefde. Ik weet wat je droomt en ik ken je dromen. Ik ken het woord waarin jij verlangt te wonen. Ik ken jouw geheim, je angst ten diepste. Ik weet wie jij bent in het huis van de liefde.

en nu in een wervelende musicalshow de verhalen ophaalt uit de culturele smeltkroes van het Parijs aan het eind van de 19e eeuw. En waarin theatraal en muzikaal vuurwerk wordt geleverd op de wereldhit van Katy Perry, die de hevige hoop op respect en erkenning voor exotica, extravagantie en anarchie met een opzwepend ritme de wereld instuurt. Do you know there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine, just own the night. Dat is wat ze doen in de Moulin Rouge, destijds in het verbijsterend sprankelende Montmartre in Parijs. En vandaag opnieuw in het levensecht bedwelmende Beatrix Theater in Utrecht.

in de extravagante, geheimzinnige en vrolijkmakende entourage van artiesten, zangers en dansers. Staat het nachtleven in lichtere laaien en voelen alle vreemde vogels zich thuis in deze onvoorspelbare en soms ook onvoorstelbare engagementen van de bonvivants en bohemians. In deze zinderende biotoop van de hunkerende mens en de pleziermakende sloepers.

Choreograaf Sonja Taikes schrijft in het programmaboek dat de musical de keuzes onderzoekt die we moeten maken voor liefde, de banden van hechte vriendschappen, de creatie van een gekozen familie, de noodzaak van de creatieve ziel en de manieren waarop kunst ons bindt en geneest. Met de opzwepende beat en de hunkerende vocalen van Katy Perry in Firework.

0: vroegere geliefdesavonturen en laten we de entourage van de Moulin Rouge achter ons om terug te keren in onze eigen wereld, waarin onze eigen passie, pracht en praal zich tonen in wie wij zijn, hoe we spreken, met wie we leven en hoe we erop uittrekken om op doordeweekse dagen en in de weekenden en tijdens de vakantie ons leven de vorm te geven die we verkiezen. En dan kunnen de uitgaanstips voor de komende zomermaanden uit Enrico's confettikalender weer goede diensten bij bewijzen. Geïnspireerd op de Moulin Rouge is het A4 aan de muur van Grand Café Confetti dit keer een kleurrijke selectie met 1. Allereerst nog één keer het signaal dat Moulin Rouge de musical tot en met 2 augustus is te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. En voor wie wil meezingen moet er op 31 juli naartoe voor de sing-along versie. 2. De overstap van de Moulin Rouge naar de Pride Parades deze zomer is maar klein. In het noorden, het oosten en de IJsselstreek kun je van 19 tot 21 juni naar Pride Groningen. Op 5 juli naar Pride Leeuwarden en van 28 tot 30 augustus naar Zwolle Pride. 3. Het Vraterhuis op de Blijmarkt in Zwolle sluit aan bij de Pride activiteiten met de vertoning op 15 augustus vanaf 10:30 'smorgens van de film Call Me By Your Name, een ode aan verlangen en verliefdheid, waarin de jonge Elio ontdekt wat hij voelt voor de knappe onderzoeksassistent Oliver. Filmwetenschapper Rudy de Boer verzorgt vooraf een inleidende lezing. 4. In Kampen worden deze zomer weer 5 kamperuitdagen gehouden. En op donderdag 16 juli start de zomerreeks met een straatmuzikantenfestival met 120 optredens van 30 muzikanten uit Nederland, België en Griekenland. 5. En als je daar niet op kunt wachten, kom je op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni al lekker naar Kampen voor het Multiculti Festival Full Color in het Stadspark. Plus, jawel hoor, een lekker scherm om op zaterdag met z'n allen de wedstrijd Nederlands-Zweden te kijken.
1: Confetti!
0: En dit was een gloeiende, opzwepende, bijzondere confetti. Met de Moulin Rouge op de wangen gaan we de zomer in. Tot de volgende keer met onze speciale laatste aflevering voordat de zomer gaat beginnen over Venetië. En op de radiozenders gaan we er zo uit. Maar als je de podcast beluistert op Spotify of Apple Podcast, heb je nog altijd een leuke toegift in de Afterwalk. Pak die eens op en ga naar de podcastversie van Confetti. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Arrivederci en tot...
2: Confetti!
0: Nou, dat was echt nou ontzettend leuk om te maken, zeg. Zo'n confetti met de inspiratie van de Moulin Rouge. Een variété-variant van ons Grand Café. En wat ik dan zo grappig vond tijdens de voorstelling in Utrecht, dat ik 5 keer confetti heb zien strooien en spuiten uit het kanon. Dus confetti en Moulin Rouge hebben samen wat. Nou, ik had een lekkere middag met mijn Ria en haar zus, mijn schoonzus Gerda. Geweldig. We waren zwaar onder de indruk. En toen we de zaal uitliepen, probeerden we elkaar iets te vertellen boven het rumoer van de muziek en de zaal uit. Over onze ervaring. En er was één nummer wat ik ook fantastisch vond, wat in de show zit verwerkt en wat we in deze confetti niet hebben kunnen draaien. Maar die ik toch wel lekker nu op de koptelefoon zet terwijl ik naar huis loop. En dan ga genieten van Royals van Lordi.

0: Nou, die fantasie hebben we wel geleefd vandaag, hoor.
1: Gefeit!
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
6: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle. In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuurcentraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribbenwieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

0: Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de

0: Zwolle.nl of bel 038 45 35 503. Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpakken uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident. Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke. Van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand. Van 22:00 tot 1:00 s'nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. In de Zwolse wijk Kamperpoort zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland aan de Meeuwenlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld. Het plan gaat uit van ongeveer 530 woningen, maar in een alternatieve variant kunnen er circa 552 woningen komen. Naast de woningen komt er ook veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo wordt de parkzone meer aaneengesloten en komt er ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven. De gemeenteraad moet nog kiezen tussen de twee varianten.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Marsman Boeken en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond in haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau.

0: Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle. De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpakken uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Chanel kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg.

0: B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A12. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke. Van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand. Van 10:00 s'avonds tot 1:00 s'nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. In de Zwolse wijk Kamperpoort zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland aan de Meeuwenlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld. Het plan gaat uit van ongeveer 530 woningen, maar in een alternatieve variant kunnen er circa 552 woningen komen. Naast de woningen komt er ook veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo wordt de parkzone meer aaneengesloten en komt er ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven. De gemeenteraad moet nog kiezen tussen de twee varianten. In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuurcentraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribbenwieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: was up, I was down.
1: Onderweg in en rond Zwolle, Eenswolle 105.0 FM en eenswolle.nl.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.

0: artikel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op eenzwolle.nl.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle. Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke. Van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand. Van 22:00 tot 1:00 s'nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en

0: naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse wijk Kamperpoort zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland aan de Meeuwenlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld. Het plan gaat uit van ongeveer 530 woningen, maar in een alternatieve variant kunnen er circa 552 woningen komen. Naast de woningen komt er ook veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo wordt de parkzone meer aaneengesloten en komt er ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven. De gemeenteraad moet nog kiezen tussen de twee varianten. De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpakken uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident. In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuurcentraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribben Wieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Marsman Boeken en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke. Van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand. Van 22:00 tot 1:00 s'nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuur Centraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribbenwieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis. In de Zwolse wijk Kamperpoort zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland aan de Meeuwenlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld. Het plan gaat uit van ongeveer 530 woningen, maar in een alternatieve variant kunnen er circa 552 woningen komen. Naast de woningen komt er ook veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo wordt de parkzone meer aaneengesloten en komt er ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven. De gemeenteraad moet nog kiezen tussen de twee varianten.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer...

0: Reserveer direct op onserf.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle. De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpakken uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: I know that this could hurt me bad.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.

0: feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke. Van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand. Van 10 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. In Noordwest-Overijssel staat van 14 tot en met 20 september de Natuurcentraal. De Groene Karavaan trekt door de regio met activiteiten rond natuur, water en vergroening. Er zijn onder meer fietstochten, wandelingen en vaarttochten door de Weerribbenwieden. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met het Groene Karavaan Festival bij het provinciehuis in Zwolle. De meeste activiteiten zijn ook gratis. De VVD in Zwolle wil dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen en rond station Zwolle. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn signalen van spoorvakbond VVMC over toenemende agressie tegen personeel en onveilige situaties. Zo zouden reizigers tijdens controles soms het spoor oplopen. De VVD wil weten welke maatregelen al worden genomen en of succesvolle aanpak uit andere gemeenten ook in Zwolle kunnen worden toegepast. De partij waarschuwt dat er niet gewacht moet worden op een ernstig of dodelijk incident.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 5

0: Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus@zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het 3e doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is opnieuw ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag werd een ruit ingeslagen. Hetzelfde gebeurde eerder deze week al bij dezelfde kazerne. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt en hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. De politie doet onderzoek en ondanks de inbraak kon de brandweerzorg gewoon doorgaan. Het nieuwe seizoen van Monkey Jam Zwolle gaat donderdag 10 september van start. Muzikanten van alle niveaus kunnen in Jack's Music Bar samen muziek maken. Covers zijn niet toegestaan, alles ontstaat ter plekke, van rock en soul tot hip-hop en jazz. De jam sessie is bijna iedere tweede donderdag van de maand, van 22:00 tot 1:00 s'nachts. Op 21 oktober is er bovendien een extra grote editie in Hedon. De Bond tegen Vloeken wil dat er meer aandacht komt voor respectvol taalgebruik in de politiek. De organisatie heeft daarom de Zwolse gemeenteraad uitgenodigd om het manifest Respectvol taalgebruik, woorden doen ertoe, te ondertekenen. Volgens de Bond hebben politici een belangrijke voorbeeldfunctie in het publieke debat. Een debat mag volgens de organisatie scherp zijn op de inhoud, maar niet persoonlijk worden. Het manifest wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

0: Tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81 en dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

I'd rather hear how much you regret me and pray to God.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkel.

0: Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.
1: Cover my truck

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.